0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Van de gemiddelde wereldburger, de Japanezen, zo werden ze ook wel vroeger genoemd. De Japanners, ja, Japanese boy. Annika hoorde je bij voor de wekker wakker voorbij komen. Ja, ze zijn echt een stuk kort hoor, die jongens en die mannen uit Japan. Hè. Ja, schijnt toch wel iets in de genen te zitten dat ze wat korter zijn. Hè. De vrouwen zijn daar wel wat langer. Dus ja, is een leuk gegeventje op deze donderdagmorgen, 14 mei. Goedemorgen. Het is voor de wekker wakker tijd. Dan zijn we weer met dit ochtendradioprogramma. Ja, het zou je maar gebeuren, hè. Cheetah ontsnapt. Ja, het is vaker gebeurd bij het Safari Park de Beekse Bergen. Ja, dan was namelijk de boel een tijdje gesloten, want er was een cheetah weg. Die was spoorloos verdwenen uit zijn verblijf. Nou ja, het roofdier... Ja, bevond zich in het park. Dus volgens het park was er geen sprake van een onveilige situatie. Want ja, dat hele park dat is omheind met een hek. Dus ja, er kan niks uit natuurlijk. Maar ja, ze kunnen natuurlijk soms uit hun hok ontsnappen. En dan lopen ze vrij rond. Dat is minder interessant natuurlijk als je daar als bezoeker rondloopt om naar dieren te kijken. En in één keer dan staat er een cheetah naast je. Dat is minder. Ja, in elk geval... Het dier werd wel snel gevonden. Hij bleek zich in een bosachtig gebiedje te vinden op het park. En daar weer wegkrijgen. Dat was nou nog even een probleempje. Ja, een dierenarts die moest ook wachten op het juiste moment om hem te verdoven. Met een verdovingspistool. Want ja, het ontsnapte dier had natuurlijk ook veel stress. Hè? Die zijn het niet gewend. En uiteindelijk is het gelukt om de cheetah te vangen en terug te brengen naar het verblijf. Ja, Beekse Bergen is alsnog open gegaan. Wel wat later dan normaal, maar goed, die cheetah moest dus eerst weer in zijn hok. Hè? Ja. Ja, de Beekse Bergen is trouwens heel bekend wat betreft de cheetahs. Want ze hebben een Europees fokprogramma voor die cheetah. Regelmatig worden er ook cheetahs geboren die dan ook weer naar andere dierentuinen en safariparken gaan over de hele wereld. Dus het is een belangrijk dierentuintje in Brabant. Hè? Ja, maar ja, het is niet de bedoeling dat ze natuurlijk gaan ontsnappen. Hè? Nee. Goed, het is donderdag. We zijn weer druk. We hebben weer van alles te doen. Dus druk op de knop. We gaan beginnen. En we zitten natuurlijk in die Songfestivalweek. Hè?

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Macarena.
1: Ja, onmiskenbaar, jaren 90, hè. De Macarena Los Del Rio hoorde je bij Voor de Wekker Wakker in de 90s remix, hè. Ja, twee liedjes achter elkaar. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, een Amerikaanse vrouw die een kinderboek over rouw schreef omdat ze haar echtgenoot had vergiftigd, is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid totdat ze eerder vrijgelaten wordt. Volgens de rechter is de moeder van drie te gevaarlijk om ooit vrij te komen. Ja, Kuri Richards van 35 werd in maart beschuldigd bevonden aan Mommert omdat ze in 2022 vijf keer de dodelijke dosis fentanyl in de cocktail van haar man Erik had gedaan. Dat meldt de Amerikaanse media. Volgens justitie had de vrouw miljoenen aan schulden en was er van plan een toekomst met een andere man op te bouwen. En dat bleek uit sms-berichten tussen haar en die andere man, zonder dat haar man dat wist. Ja, en ze heeft hem dus uiteindelijk vergiftigd. En ze heeft ook nog een keer een kinderboek geschreven over rouw. En uiteindelijk belandt ze dus zelf in de cel, hè. Ja. Ja, de filmaanbieder Netflix die komt volgend jaar met een ander abonnement met reclame. Het streamingplatform gaat dan kijkers de keuze geven minder betalen en advertenties zien of meer blijven betalen en dan geen reclame. Ja, in veel landen, onder andere Duitsland en Frankrijk, daar is zo'n reclameabonnement al. Nou ja, kijkers die krijgen dan advertenties te zien voor en tijdens sommige films en series. Ja, jarenlang reclamevrij series en films kijken was een van de belangrijkste pluspunten. Zeker in de beginjaren, ja, was het bedrijf daar zeer bekend mee. Hè. Een dominante positie hadden ze. Maar ja, reclame komt dus weer terug. Ja, de meeste mensen die zo'n filmaanbieder nemen, die doen dat omdat ze van die reclame af willen zijn. Hè. Want ja, op de tv heb je ook wel natuurlijk als films. Er worden altijd reclames uitgezonden. En dat vinden mensen lastig. Dus ja, dan is een abonnementje op zo'n filmaanbieder met series is het beste natuurlijk, want dan heb je geen reclame. Maar ja, je ziet het, er worden toch weer reclames uitgezonden bij die filmaanbieder. Hè. Dan kun je dus kiezen voor een abonnement met reclame. Hè. Zo moet je het dan eigenlijk zien. Hè. Ja. Ja, verder nog meer nieuws vandaag. Het is natuurlijk de tweede halve finale. Hè. De tweede halve finale van het Songfestival 2026. Ja, vanavond staan Bulgarije op het podium. Azerbeidzjan, die gaat ook een gokje wagen in deze tweede halve finale. Ook Luxemburg, Tsjechië, die gaat vanavond acte de présence doen. Armenië, Zwitserland, Cyprus, Letland, Denemarken, Australië, de Oekraïne, Albanië, Malta en Noorwegen. Ja, dus en dan uiteindelijk zaterdag

Ja, binnenkort dan gaat het weer beginnen, hè. Dat wereldkampioenschap voetbal, dat vindt dit keer in Amerika plaats, hè. Ja, dus voetbalminnend mensheid, die zal daar weer naar gaan kijken. Ja, wel op verschrikkelijke tijden soms, hè. Want ik heb gezien dat diverse wedstrijden ook 's nachts natuurlijk te zien zijn in Europa. Want ja, dan is het daar natuurlijk overdag, hè. Ja. Goed, de beker van Aruba voor Nederland is vandaag de dagtopper. Ja, je moet hem een paar keer voorbij komen. Althans, dit uur in elk geval één keer als de speciale tippen. Ja, voor de wekker wakker op deze dag in 1966... staat er een liedje van de Beach Boys in de top 40 op de allereerste plaats. 4 weken lang. Het liedje dan klinkt zo.

nog tot en met zaterdag is het O'Jean wat de flitsschijf is. Ja, dan is er ook alweer een nieuwe flitsschijf bekendgemaakt. Dat is Miss Montreal en Schuilen. Ja, dus vanaf zaterdag hoor je ook nog een keertje weer een nieuwe flitsschijf voorbij komen. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, in België wordt het strafbaar om ketamine te gebruiken achter het stuur. Het federaal parlement heeft gisteren besloten om ketamine op te nemen in de lijst van verboden middelen in het verkeer. Ja, tot nu toe konden bestuurders alleen worden beboet voor dronkenschap. Ja, in België. Maar tegenwoordig kan dat dus ook voor ketamine. Ja, de strafbaarstelling in de wet is volgens de minister een noodzakelijke eerste stap. Nu kan de justitie daarop verder bouwen en duidelijke regels gaan vaststellen voor speekseltesten om erachter te komen of iemand ketamine heeft gebruikt. Ja, momenteel moet de politie afgaan op uiterlijke kenmerken om bestuurders aan de kant te zetten, zo schrijft de Belgische omroep. En volgens de Libanese autoriteiten hebben de Israëlische strijdkrachten in bijna een maand ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen. Ruim 5.300 huizen werden verwoest en ruim 5.200 woningen zijn beschadigd. Zo zegt het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nou, als we een beetje naar de cijfers kijken, sinds 17 april geldt er officieel een bestand tussen Israël en Libanon. Maar ja, in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Israëlische grondtroepen die blazen dagelijks huizen en infrastructuur op in een deel van Zuid-Libanon dat het bezet houdt. Het Israëlische leger maakt van het gebied, net als in Gaza, een bufferzone om te voorkomen dat Hezbollah er aanvallen vanuit kan uitvoeren. Ja. En daar is hij weer, het virus. In Frankrijk is op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden het norovirus vastgesteld. Het is een besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Dat hebben de Franse autoriteiten gemeld. Passagiers en bemanningsleden die mochten niet van boord vanwege de uitbraak van het virus, zo zeggen de autoriteiten. Opvarenden die geen symptomen vertonen, die mogen inmiddels wel van boord met het klemmende advies de handen te blijven wassen. Ja, er was ook een 92-jarige Britse passagier. Die is een paar dagen geleden overleden. Ja, of de man dus uiteindelijk is overleden aan de gevolgen van het norovirus, dat is men nog aan het uitzoeken. Ja, het schip de Ambition was halverwege een 14-daagse cruise. Bijna 50 passagiers hebben darmklachten gekregen en last van de maag. Ook een bemanningslid is ziek geworden. Nou ja, volgens de autoriteiten zijn over het algemeen geen ernstige gevallen bekend. Ja, en nogmaals, geen paniek. Norovirus, het is niet zo gevaarlijk. Het valt allemaal reuze mee. We hoeven niet de scenario's van het coronavirus te hanteren. Want nee, dit is een onschuldig virusje. Althans, als je de persberichten moet geloven natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en de directeur van het Eurovisie Songfestival, Martin Green, die zegt dat dit jaar toch wel de boel gemist wordt. Omdat Nederland niet meedoet. En ja, de AVRO-TROS die besloot eind vorig jaar vanwege deelname van Israël niet mee te doen. Samen met een aantal andere landen. Dat maakt het zeer emotioneel, zo zegt de woordvoerder van het Songfestival tegen RTL Nieuws onder andere. Ja, Nederland, Spanje, IJsland, Ierland en Slovenië die hebben dus besloten om dit jaar niet mee te doen aan het Songfestival. Omdat Israël dus niet wordt uitgesloten door de EBU. Ja, het is voor het eerst in 24 jaar trouwens dat Nederland niet meedoet aan het festival. Ja, Green is wel blij dat het Songfestival hier desondanks toch live wordt uitgezonden. Ondanks de boycott van de omroepen zijn de halve finales en de finale gewoon deze week op de Nederlandse tv te zien. Ja, als dat niet het geval was, dan kon je altijd nog kijken naar de Belgische tv. Want die zendt het ook gewoon uit. En de Duitse tv ook. Alleen in Spanje, daar wordt het niet uitgezonden. Dus daar is een complete boycott. En ook Slovenië, hè, die heeft een boycott. Die zendt zelfs tijdens het Songfestival films uit van de Gazastrook. Ja. Met wat voor verschrikkelijke dingen daar allemaal gebeuren. Maar goed, we zitten wel in de week van het Songfestival. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

In de arena zit het volk te wachten, want ze gewoon een dikke stier slachten. En van stieren zijn ze zot, een zuur stier

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Dit noemen ze werkelijk een eendagsvlieg. Aaron Chupa en I'm a Albatross. Straks Bob Savenberg bij de hitkampioen. Maar eerst nog een dansklassiekertje die eraan komt. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen, en

Soms denk je, lieve luisteraars, van ach, die platen kom ik alleen maar deze zender tegen. Ja, tuurlijk. Ze blijven lekker en ze zitten lekker tussen onze oren. Zullen we toch maar zeggen, niet waar, vrienden? Ja, leuk. Het waren trouwens de Outlaws en There Goes Another Love Song uit 1975.

De Rebel Girls. Alles uit de stroom van de bekende Stock Aitken Waterman. Het Rebel Jack. Terug op de radio. En uiteraard ook in jouw middel op de roadshow. Lieve vrienden, zometeen vanuit het theater. Een fijne. Wel een hele fijne hoor. Ja, maar achter de keukengordijnen. Maar ook nog deze grote artiest uit een grijs verleden. Hier is Pieter Gabriel.

0: Nou ja, goed, zo regelmatig kom je de plaat nog wel tegen bij ons. Dus, uitgebracht in 1977 en in 1991 staat op een lijstje. Peter Gabriel die deed het speciaal voor jou, zal ik maar zeggen.
1: Veilig van achter de keukengordijn.
0: Je bent het helemaal zat hier. Je vindt er geen reet meer aan. Is het dan niet tijd om uit te zwaaien?
2: Dit is de middag.

0: Knecht, beautiful.
1: Hans de Knecht, dat doet je geen...
2: Nou,

Een stelletje opvolgenvragen hengsten. Toevallig, heel toevallig, twee platen uit 1973 hadden we elkaar. Je hoorde een fijne van achter de keukengordijnen. Vandaag Robbie. Robbie de Nijs, de onvergetelijke met dag vader, dag moeder, dag zuster, Ursula. Ik zit hier niet meer zitten. Ik ga naar, je weet wel, de States.

0: bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wacht, toch nog gezellig.
2: Everybody, if you got what it takes...

deze simpele, ja, maar toch een prettige rapper terug hebben gevonden, hoor. Ergens onder een nachtkastje weliswaar. Maar goed, maakt niet uit. Dat was Curtis Blow in 1980. En de breaks. Zoiets als een breakie breakie. Is er nog iemand staande bij op dit kanaaltje? Luister ik en blij. Oh, wat ben ik blij dat jij erbij bent. Zullen we een vakantieplaatje draaien? Ja, en dan mag gelijk het zwembad in. Hier is Ryan Paris.

Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik toch zo weer die politie-serie voor me. Nou, de jaren 70 speelde in 75, 76, 77, 78, geloof ik. 4 seizoenen. Starsky en Hutch, lieve mensen. En Hutch, nou, dat was David Saul. Oh, en zingen, dat kon hij ook nog. Lekker terug in de voltooid.

Getty, Casas, Vlietengroep, Benny en Marianne, die kwamen ervoor terug. En wat werd er een hit, zeg. Teach in het Enschede met Upside Down. Via de bekende lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zo af en toe denk je, zou het droog houden.

Nou, je zat er bijna de sombrero mee opzetten. Nu waar de zon die schijnt uit de radio. Dit is de Mip op de Roadshow. Oh, honey. Roomba Tres hoorde je terug met Baila Mi Roomba. Oh, meisje toch. Ja. Hier zijn Mac en Katie Kassoon en Sugar Cane.

0: zoals de liefde, lieve mensen.
1: Ja. Ja, het is een beetje vier seizoenen radio en ja, gekust mag er worden natuurlijk. Hè. Eén van de laatste in de middel of de roadshow wat het betreft vandaag.
2: One, two, three, four.
1: En ik geloof je, mijn collega's hebben er ook zin in, dus veel plezier zo.

Dat was Iman Beck met Belly Dancer. Vrienden, welkom. Vandaag hoogdag. We zijn er natuurlijk, hè. Ja, ja, kom ons bezoeken. De deur staat open. Studio 2. Er is weer of geen weer met de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en we hebben de fijnste muziek natuurlijk. Ik heb meegebracht Cuck Robin, Village People, ik heb Sam Goris, ik heb Lorca, Mixed Emotions, ik heb Sister Sledge en vele anderen. Tweede plaat komt uit februari 1968. Dat is al een tijd geleden. Tom Jones. Dit is Delilah.

Cookies and Cream met Camping Disco. En dat was uiteraard een Vlaamse formatie. 4 jaar geleden, het was 14 mei 2022, schiet een 18-jarige jongen 10 burgers dood in een supermarkt in Buffalo. En Buffalo, dat is een stad in de staat New York.

Helemaal gedaan. Lizzo met About Down Time. Ik heb drie bekenden overleden op een 14 mei. De eerste, B.B. King, dat was een Amerikaans gitarist en zanger. De man werd 89, overleed in 2015. De tweede, Amerikaans zanger en filmacteur Frank Sinatra. Hij werd 82, overleed 14 mei 1998. En de derde, Jimmy James, een Jamaicaans-Brits zanger. Hij overleed in 2024 op een 14 mei. Hij werd 83. En dit is een plaat van hem.

0: Ze wordt de Queen of Pop genoemd en ze is 67. Je hoorde de nieuwe van Madonna.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Citroenen in een huis hebben heeft heel wat voordelen, mevrouw. Citroenen gebruiken we vaak in de keuken, maar zijn ook heel handig huismiddel. Wist je dat je gebruikte citroenen kan gebruiken als schoonmaakmiddel voor je snijplank? Snij je uitgeperste citroen in twee en wrijf ermee over je snijplank. Het zuur neutraliseert de geuren en de bacteriën die overblijven op het oppervlak. Wist je ook dat je jouw waterkoker kan ontkalken met uitgeperste citroen? Je hoeft er alleen water bij te doen en je zal zien dat die weer helemaal proper is. Mooie waterkoker, even proberen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

uit 1985, Cuck Robin met The Promise You Made. We gaan 9 jaar terug in de tijd, 14 mei 2017. Emmanuel Macron wordt op die dag beëdigd als 8e president van de Vijfde Republiek in Frankrijk. Hij verwierf een masterdiploma in de wijze begeerte. Macron huwde in 2007 een lerares Latijns-Frans, ene Brigitte Tonnieu. Macron is nu 48 en zijn vrouw 73.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, op VRT om 20:20 vanavond Thuis. Cody doet Femke een zakelijk voorstel. Simon neemt het heft in handen om Frank te steunen. Febe loopt op wolkjes en de houding van Sunny stoort Vince mateloos. Tilly, Tim en Dieter zetten amper stappen vooruit in een onderzoek. En dan VTM, 8:00 vanavond, Familie. Simon voelt zich schuldig tegenover Cedric. Brigitte maakt zich grote zorgen over Elsa's gedrag. Haar bezorgdheid valt echter in Dovermans oren bij Marcel. En Jan weigert Nico te bedienen en wordt emotioneel.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

George Michael met Fate. Precies 18 jaar geleden, vrienden, het was 14 mei 2008, maakt Justine Henin bekend dat ze stopt met tennissen. Henin won 41 toernooien. En 126 jaar geleden, 14 mei 1900, worden de Olympische Zomerspelen in Parijs geopend. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag 12 graden, de zon is er, de wolken ook en wat regen. Morgen 12 graden, zonnige dag wel. Zaterdag, ja, hetzelfde weerbeeld als vandaag, hè. 12 graden, wolken, regen, zon. Zondag hebben we dan 14 graden, zonnige dag. Maandag 15 met zon. Dinsdag 16, bewolkt, regen. En volgende woensdag, dat gaat de mooie worden, 20 graden, zonnige dag. In Tenerife is het ook 20 graden vandaag. In Las Palmas 19, Malaga 25. In Antalya 23. En het is in Benidorm 20 graden. Bedankt dat hij bij ons was. Morgen zijn we terug. Nieuwe aflevering. De laatste van deze week. Dit was Weer of Geen Weer. We gaan eruit met Frankie Valli en Grease.

inderdaad, de dag is wel al een klein beetje voorbij natuurlijk, hè? Maar niettemin, wel een hele mooie song om mee te beginnen natuurlijk hier in de lunchbreak. Heel bijzonder goede donderdagmiddag, ja inderdaad wel. En dat was Lionel Richie natuurlijk. En Running With The Night, Playing In The Shadow en dergelijke meer. Een man die van de nacht houdt, als het ware natuurlijk wel. En ja, smakelijk eten, want we lunchen tot 1 uur. Hier is Pink. En dit al met haar Twistful. Ja, een hele sterke vrouw als je mij vraagt. Voor de tweede keer al kanker aan het overwinnen. En toch bleef ze lekker zingen.

0: En we hadden blijven geloven, zou ik zeggen. Zoals Pink het ook natuurlijk zo doet, hè.
1: Ja, inderdaad wel.
0: Blijven geloven in het goede. Trustful baby. En het allemaal met Pink hier in de lunchbreak. Smakelijk eten. En wat zit er in jouw bordje vandaag? Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd naar wat jij aan het eten bent. Dan weet ik ook een klein beetje wat ik morgen ga eten. Of van straks, ja. Inderdaad wel. Hier is Sonny and Cher en Little Man.

vragen inderdaad. Wel een lekkere deuntje als je mee vraagt. Hè? Ja, inderdaad, wel lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Alain de Bossignon en Olé Josephine. Het zal wel een Parijse girl geweest zijn of een Parijse dame geweest zijn of zo. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, als we zo eventjes kijken. Wel, morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Kunnen we alweer een klein beetje uitkijken naar het weekend. Ja, inderdaad wel, hè. En kunnen we al een klein beetje een lijstje maken wat we allemaal willen doen met ons weekend natuurlijk. Onder andere boodschappen doen. Zeker dat mogen we niet vergeten. Anders zijn ze onze voorraadkasten natuurlijk zelfs snel leeg. Hier is Fleetwood Mac en Tusk.

0: Ja, inderdaad, Fleetwood Mac en dit allemaal met hun lekkere Tusk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train.

de Midnight Train in Georgia. Die reed ook nog altijd natuurlijk aan. Nou ja, ik heb het even zijn moeder checken, maar hij rijdt nog. Let eens uit, zijn de pips natuurlijk. En ja, dat allemaal hier in de lunchbreak. Op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel, dan moet ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En als het je verjaardag is, wel, dan heb ik een hele leuke. Hier word je klaarstaan uit het jaren 80. En het was een Nederlander. Hier is Bertus Steiger. En hier is hij met Ik zat even niet op te letten.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking news toen.
1: Het is alweer donderdagmiddag, iets over 12:30 geworden. Bijzondere goede middag met Lunchbreak, breaking news van Tom. Ik ben Patrick Jacobs en als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug vandaag naar 1987. Vandaag in 1987 verschijnt de LP Appetite for Destruction, het debuutalbum van Guns N' Roses. Pas een jaar later brak de band echt door en uiteindelijk wordt het met 28 miljoen exemplaren het best verkochte debuutalbum aller tijden. Hier is Guns N' Roses en dit allemaal met hun Paradise City uit de LP Appetite for Destruction.

0: Ach, inderdaad, het mag ook eens een tandje luider staan natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. Uit de LP Appetite for Destruction, Paradise City van Guns N' Roses. Het onderste van de kastrol is weer eventjes boven gehaald natuurlijk. De rock and roll uit de kastrol. En dat allemaal hier in de lunchbreak.
1: De lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hittip van Patrick, de onvergetelijke song, de LP of artiest van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: En trouwens, het heeft nog tot en met morgen natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk Thomas Gray en Rumours. Ja, inderdaad wel. Helemaal iets anders nu. Hier is Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi.
1: Ja, inderdaad wel.

Nog steeds van de artiest van de week natuurlijk. Hè. Nog tot en met morgen. En dat is natuurlijk Gloria Gaynor. En dit keer met I am what I am. En what I do, what I can. Zo is het toch wel een klein beetje in het leven natuurlijk wel. Hè. Ja. Hier is Mark Ronson en Valerie.

0: Bronson en Amy Winehouse, wereldberoemd geworden natuurlijk. En het allemaal met geen Valerie. Brunchen, dat doen we iedere week natuurlijk van zondag tot en met vrijdag. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Om 12 uur zijn we er weer met de nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan natuurlijk. En het is tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Om onze toetjesplaat te draaien hier vandaag. En dat is geworden The Crash en Rock the Crash Back. Zo'n beetje kikker in de keel. Tot morgen. En bedankt om te luisteren. Veel luisteren ook nog met de collega's hier op jouw fantastisch radiostation. Tot morgen. Bye bye.

0: Sobretti.
1: Vexen. Vexen. Vexen.
0: Do a Sobretti.
1: Vexen.
2: Dit is Radio Groothalters.

0: we hebben dit liedje eigenlijk een klein beetje stilte nodig. Want Giel is de man van het gevoelige lied.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: 快了，听见。
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

0: Door de jaren heen behoort ze toch wel tot een van mijn allergrote favorieten. Deze Lady Gaga, dat was alvast nog even Ali Grande.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

krijgt er gewoonweg koude rillingen van bij het beluisteren van dergelijke platen. Brian May was er nog even met Too Much Love Will Kill You. Blijf zometeen Kate Ryan in die turbulentie.

0: Kijk, ze brengt zeer voortreffelijke muziek, maar ik heb haar ooit even tegengekomen aan de Belgische Noordzee. Wat was me dat een stuk pretentie? Dat was Kate Ryan.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Het zijn nu eenmaal van die platen die wekenlang op één hebben gestaan in de hitparades in de jaren 80. Deze van Charles & Eddie met Would I Lie To You. Blijf hangen, zometeen krijg je bij ons muziek van Team Down met To Love Somebody. Maar eerst deze grote zomerhit uit de jaren 80 van

0: Wat is dit een voortreffelijke, prachtige dame. Je hebt er echt woorden voor tekort. Dat was Celine Dion met It's All Coming Back To Me Now.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: die dit weekend een danspasje zullen gaan wagen naar hun favoriete discotheken, zullen beslist gaan dansen op dergelijke platen. Talk to you. Nu op naar de top van het uur met Mendusa.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: 2, 1.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark, how do

0: funk uit de jaren 70 van Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. Ik heb ook nog Some Kind of Wonderful in Showtime vandaag. Om te beginnen zelfs een bizar nieuwsbericht. Eigenlijk een beetje lastig nieuws voor twee Taiwanese toeristen. Die verstopten namelijk een voorwerp in hun broek voor ze op het vliegtuig stapten. Maar, op het laatste moment worden ze toch nog door de douane apart genomen. En dan blijkt dat ze een speciale vracht proberen te smokkelen. Ra. De douane vond in een doos twee kleine otters en een aapje. De smokkelaars werden uiteraard meteen gearresteerd en zo komt de aap uit de mouw natuurlijk. Goed, u vraagt zich af, is er weer een special guest in de show? Uiteraard is er een special guest. We gaan babbelen met iemand die op 17-jarige leeftijd een wereldhit scoorde, namelijk Baby One More Time. Je raadt het al, ik praat straks met Britney Spears. Het was geen one-to-one interview, ik geef toe. Ik heb Britney Spears mogen ontmoeten tijdens een persconferentie op haar allereerste concert, allereerste optreden in België. Dat was in Flanders Expo, ondertussen al enkele jaren geleden. Maar goed, dat is voor straks. Eerst muziek, hier is Heaven 17, Temptation.
1: I've never been closer.

was begin van de jaren 80 een ware Britse invasie van commerciële new wave groepen. Zeg maar, denk maar aan Human League. Daar lijkt hij toch wel een beetje op toegegeven. Heaven 17 met Temptation. Ja, nieuws, goed nieuws eigenlijk over Sergio na zijn hartoperatie. Het gaat weer beter met de man. Hij kijkt er naar uit om opnieuw te gaan optreden. En weet jij nog met welk liedje en vooral in welk jaar Sergio heeft deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival? Nu, dat was in elk geval met dit liedje hier. Ja, Sergio en de ladies namelijk. Hij deed mee in 2002. Werd 13e op het Eurovisie Songfestival. En dat met deze wereldhit, Sista.

Sergio, hij vertoeft tegenwoordig vaak aan de Costa Blanca in de buurt van Benidorm om daar wat tot rust te komen. In 2002 ging hij naar het Eurovisie Songfestival met deze Sista. We haalden 33 punten en dat was blijkbaar toen net genoeg om het volgende jaar weer te mogen deelnemen aan het Songfestival. Ja, we hebben er altijd een haat-liefdeverhouding mee. Enfin, het is fantastisch toch? Eva de Roveren.

taalkundigen iets van het raar plaatje. Ook meer jij is fantastisch, toch? Maar dat maakt de song net fantastisch, toch? Je hoorde Eva de Roveren. Zeg, heb je al tickets voor het concert van Céline Dion een paar duizenden euro's kunnen uitgeven intussen? Nee? Dan kan ik je misschien troosten met haar nieuwe single. Ze klinkt als toen. Céline Dion, hier is Dansons.

comes the music. Hey, Mark Holbrook.

Zo maken ze ze niet meer tegenwoordig. Wilson Pickett en The Land of a Thousand Dances. Ja, grappig bericht. Een beetje lastig nieuws voor een dief in Engeland. Want een agent probeerde een dief te arresteren in Engeland. En die dief vluchtte via het dak weg door enkele tuinen van de buren. Dus zette die agent de hond in, de hond Bouncer. En die hond was de dief uiteraard snel af. De dief, ja, die moest gepakt worden, want die was verantwoordelijk voor zomaar even 26 diefstallen. De hond had er echter heel veel plezier in. Die beet in het been van de dief en die trok zijn broek naar beneden. De man in de boerenslaan was dan zelfs een makkie, laten we stellen. Oké, Gilbert O'Sullivan met het vrolijk liedje Claire. Weet u wie Claire was? Dat vertel ik u straks na het luisteren van de plaat. Claire.

Hoor je dat gechichel op het einde? Wel, dat was Claire. Ja, maar wie is Claire? Claire is een nummer geschreven voor de dochter van Gordon Mills. Gordon Mills was de manager van Gilbert O'Sullivan. Vroeger kwam hij vaak bij hen thuis. De man woonde op een landgoed vlakbij de zangers Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Dat waren gewoon de buren. Hij woonde er samen met zijn vrouw Jo, een bijzondere dame die trouwens ook lekker kookte. Zij kookte en Gilbert die lunchte dan wel eens bij hen. Soms paste hij op de vier kinderen en Claire was de jongste van die vier kinderen, de jongste dus van de manager van Gilbert O'Sullivan. Zijn vrouw Jo en Claire waren erbij toen ze het nummer opnamen. Dus op het einde van het nummer heb je Claire dus heel even horen giechelen. Straks Britney Spears mag ook giechelen en babbelen op de radio op interview na deze rock'n'roll.

0: Daar val je niet bij in slaap, hè, mannen. Tracy Ullman met Breakaway, tijd voor Britney Spears. Ik heb haar geïnterviewd jaren geleden, toen ze eigenlijk nog een tiener was. En ja, dan stel je van die vragen als, naar wie kijk je dan zelf op? Heb je dan zelf nog tieneridolen?
1: When I was growing up, you know, I listened to like Tiffany, you know, and like there were so many people, and Sinead O'Connor, and just Chaka Khan, you know. There were so many wonderful people in the 80s, and right now I'm listening to like Natalie Imbruglia, Third Eye Blind, and oh my goodness, everyone. It's like a variety of people.
2: Ze luisterde vroeger vaak naar Tiffany, Sinead O'Connor, Chaka Khan, en tegenwoordig vindt ze Natalie Imbruglia best leuk. Haar eerste single, Baby One More Time, is in Zweden opgenomen bij Max Martin, bekend van de Backstreet Boys. Een song die je bij de eerste beluistering onmiddellijk goed vindt.
1: Well, Baby One More Time, which is my first single, was recorded overseas with Max Martin. And it was just, you know, one of those songs, like when you first hear, you just fall in love with. It's just such a great song.

17 jaar was ze toen ze dit heeft opgenomen. Overseas, zoals dat zelf zegt in Zweden. Baby Hit Me, One More Time, Britney Spears. Straks meer Britney Spears. En omdat ze geïnterviewd werd als tiener, heb ik haar ook gevraagd over haar liefdesleven. Maar dat is voor strakjes zo'n klein kwartiertje. Blijf luisteren hier naar Showtime. Ken je Shine a Little Love? Dat is een nummer van Electric Light Orchestra. Dat is een tijdje geleden op beat gezet, op disco beat eigenlijk, door deze Love Freaks. Goed gedaan toch? Het heet gewoon Shine.

Freaks met Shine. Over disco gesproken, we kennen allemaal de film Saturday Night Fever van de Bee Gees. Maar weet je welke de originele titel was? De werktitel eigenlijk van de film Saturday Night Fever? Dat ga ik je straks verklappen. Eerst een ander geweldig artiest. Klinkt een beetje Mexicaans, hè? Het gaat om Bruno Mars. Dit is zijn nieuwe. En wat een plaat. Het nummer heet Risk It All.

Stevie Wonder met Superstition. Even naar een van de geweldige discofilms aller tijden, Saturday Night Fever. En eigenlijk kan je de iconische film Saturday Night Fever niet loskoppelen van de al net zo iconische Bee Gees en hun nummers die hierin te horen zijn. Maar toch worden Barry, Morris en Robin Gibb pas in een vrij laat stadium bij de film betrokken, namelijk wanneer de opnames al achter de rug zijn. Ja, de muziek waarop John Travolta zijn heupen eigenlijk losgooit in de beroemde dansscène is niet Staying Alive of You Should Be Dancing, maar Lowdown van Boskax. De platenfirma van Boskax heeft een andere filmproducent al beloofd op dat moment om zijn muziek te gebruiken. Al komt die film met Boskax er eigenlijk nooit. De werktitel van Staying Alive is niet Saturday Night Fever, maar gewoon Saturday Night. Althans, de oorspronkelijke titel dus van die film. Het is dan Saturday Night Fever geworden en daaruit deze hit, Staying Alive.

0: The Night zou gaan heten. De Bee Gees natuurlijk met Staying Alive. En dan terug naar ons gesprekje wat ik had met Britney Spears. Eerlijk gezegd, lang geleden toen Britney nog een tiener was. En ik vroeg haar ook een beetje naar haar liefdesleven van toen.
1: Love is just, I think, something that when you really, really care about someone. And like as far as relationship goes, you know, it's just, I think, if you have someone that can totally understand you, you know, and have a lot of understanding, that's what you need.
2: Liefde is echt om iemand geven en elkaar wederzijds begrijpen. Jurgen schreef Sometimes, al noemt zij hem George.
1: Sometime was also recorded overseas and a guy named George did it and he wrote the song. It's just a really nice song.

een nice song volgens Britney Spears hier in Showtime. Ik heb een minder nice berichtje voor jullie, want op een trein in het zuiden van Duitsland heeft een vrouw maar liefst 20 tarantula's achtergelaten. Buh. De machinist ontdekte de spinnen, wat leidde tot een politieinzet. Toen het pakket werd overgedragen op het centraal station van Toelingen, vond de politie een briefje op de doos met contactgegevens van de eigenaar. Ja, zo is het makkelijk om ze terug te vinden. Ook vonden ze ook nog eens een bevestiging dat aan de voorschriften voor de bescherming van de dieren was voldaan. Oef. De 20 Braziliaanse tarantula's zaten afzonderlijk verpakt in bakjes in de doos. De politie nam contact op met de eigenaar, zo is het makkelijk, die de dieren dezelfde dag nog kwam ophalen. Ja, het is nu helemaal onduidelijk waarom ze de spinnen in de trein had achtergelaten. En met ze praten

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

CDs.

Gold collectie vandaag op de radio. Metals opener vandaag. 5000 volts. En I'm on fire. Wees maar zeker. Gold is al tijd en vliegen weer door je radio heen. Nu tijd voor Sailor. Hier zijn de girls, the girls, the girls.

Long Toe Ernie and the Shakers, Do You Remember? Dat stond bij wijze van een grap. En dan was onder meer Hank the Knife, Herman Brood, The Moons. En stond in 1972 vandaag in de Old Gold Collectie met deze Do You Remember?

Got a Lloyd en Christian met een oude single van Peter en Gordon. I Got Two Peaches. We duiken zometeen terug naar 1972 met John Orton en Wie Wil Mijn Meisje Zijn.

0: Pilots 1975 met Magic. En dan het origineel van Rob Denijs met Het werd zomer. De hitsingle van Peter Maffay. Und es war zomer.
1: Arnold Oldgold.
2: Je wordt verwend. Met de

Tweemaal Belgische rock and roll naar elkaar hier in All Gold. Vandaag op de radio Rocking in the Street van Ruth McGinney. En de nieuwe Huckleback van DJ Rudy. En dan nu tijd terug te blikken naar 1977. Jill Dolan, die we nog kennen van Lady in Blue. En You're Such a Good Looking Woman. Hier is I Need You.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

James Lotti stond hiermee ook in de Radio Noordzee Top 30. De voorganger van de Tros uiteraard. La Lontananza, James Lotti van de Agenal Gold hier op de radio. En hiermee gaan we ook langzaam naar het einde van deze Old Gold collectie.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Aaldert.
4: What's new, pussycat?

Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.

0: Kalkert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Kalkert Familie Radio.
2: Als supporters staan wij achter onze helden.
3: Schreeuwen onze spelers steeds naar voren.
2: Ons lied dat klinkt op alle

0: slow walk. And the radio played that forgotten song.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartstikke van de industrie.
0: Terug van weg geweest.

Radio Groothaaltert, het station waar muziek in zit.

beter voor ons twee. Ga nou niet huilen. Laat mij nu maar gaan. Nee, ik